0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze...

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun. Yeah.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Wij
1: zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: uit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. Een van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de massen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt.
14: De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Zorgen over btw-verhoging bloemen en planten. En politie onderzoekt mogelijke brandstichting Villa. Mijn naam is Hans van der Heijden. De sierteeltsector maakt zich grote zorgen over de voorgenomen btw-verhoging op bloemen en planten. Het kabinet wil het tarief vanaf 2028 verhogen van 9% naar 21%. Brancheorganisatie VGB verwacht daardoor 680 miljoen euro economische schade en mogelijk 2200 tot 2400 verloren banen. Vooral voor de regio Aalsmeer, waar ruim 50.000 mensen in de sierteelt werken, kunnen de gevolgen groot zijn. Het kabinet verwacht jaarlijks 305 miljoen euro extra belastinginkomsten. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met het voorstel in het Belastingplan 2027. En de politie onderzoekt mogelijke brandstichting bij een villa aan de Amstelwijk Noord in Amstelveen. De brand brak donderdagavond rond 9 uur uit en was enige tijd uitslaand. Vooral de bovenverdieping raakte beschadigd en de brandweer moest een deel van het houten dak slopen. De onlangs verkochte woning zou over enkele weken worden overgedragen. Eerder deze zomer werd de villa gekraakt. De krakers vertrokken nadat de rechtbank dat eind augustus had bepaald. De politie heeft aanwijzingen voor mogelijke brandstichting gevonden, maar maakt nog niet bekend welke dat zijn. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: van half negen.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Lennart van der Plas geïnstalleerd als wethouder in Alsmeer. Een nieuwe blaashal Park Startbaan staat. Mijn naam is Martin Rodenburg. Lennart van der Plas is door de gemeente Alsmeer benoemd en daarna door de burgemeester beëdigd tot wethouder. Met zijn installatie telt het college nu vier wethouders. Dat er nog een vierde wethouder zou komen, was bij de vorming van de coalitie al aangekondigd. De precieze portefeuille van de nieuwe wethouder wordt later bekendgemaakt. Maar liefst 20 vrijwilligers hebben dinsdag 22 september de nieuwe blaashal van Park Startbaan opgebouwd. In één dag verrezen over twee buitenbanen een complete tennishal. Daarmee beschikt Park Startbaan deze winter naast de vijf bestaande indoorbanen over twee extra indoor greffelbanen. Er is bewust gekozen voor tennisbanen om zo een goed mogelijke speelmogelijkheid te bieden. Wil je tennis op deze indoor greffelbaan is het belangrijk wel even van tevoren te reserveren. Park Startbaan biedt het hele jaar door tennis op greffel. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Gevonden!
7: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Schiphol start grote aanbestedingen en bouw tweede fase Zuiderhoven gestart. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol start 5 grote aanbestedingen voor vaste bouw- en onderhoudspartners. De luchthaven wil daarmee infrastructuur vernieuwen, achterstallig onderhoud aanpakken en de betrouwbaarheid en capaciteit verbeteren. Tussen 2025 en 2035 investeert Schiphol naar eigen zeggen 10 miljard euro in vernieuwing en kwaliteit. De contracten hebben onder meer betrekking op terminals, technische installaties, platformen en operationele gebouwen. Veel huidige contracten lopen in 2028 af. De nieuwe raamovereenkomsten gaan dat jaar in en krijgen een looptijd van 9 jaar. Schiphol wil daarmee langdurig investeren in vakmanschap, kennis en efficiëntere uitvoering. En de bouw van 35 nieuwe woningen in Zuiderhoven in Amstelveen-Zuid is officieel begonnen. Het gaat om de tweede fase van het nieuwbouwproject in de Schegg-West. Er komen duurzame rij- en hoekwoningen en 2 ondereenkapwoningen die inmiddels allemaal zijn verkocht. Oplevering wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2027. Ook de eerste fase is nog in aanbouw. De eerste woningen daarvan moeten eind dit jaar klaar zijn. Uiteindelijk krijgt Zuiderhoven ongeveer 800 woningen verdeeld over 4 buurten. Fase 3 en 4 zijn inmiddels eveneens in verkoop. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: van 9:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap houdt driedaagse wandeling langs de Amstel. En bewoners maken het verschil bij ons tweede huis. Mijn naam is Martin Rodenburg. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaan op 1, 2 en 3 oktober drie dagen wandelen langs de Amstel. De tocht voert vanuit Uithoorn naar Amsterdam en gaat ook over de Amsteloever in Nes aan de Amstel, Amstelveen en Oudekerk. De Amstelwandeling begint donderdag 1 oktober met de etappe van Uithoorn naar Nes aan Amstel. En vrijdag 2 oktober wordt gewandeld van Nes aan Amstel naar Oudekerk aan Amstel. En dan zaterdag 3 oktober staat een wandeling van Oudekerk naar het Scheepsvaartmuseum in Amsterdam op het programma. Deelname is gratis en aanmelden is niet verplicht, maar wel handig. Meer informatie is te vinden op amstel.drinkenablirivers.org. De bewoners van ons tweede huis, 60 man met een verstandelijke beperking, denken mee over hun leefomgeving. Tijdens een bezoek aan ons tweede huis aan de schoolweg in Oudekerk aan de Amstel maakt het college van burgemeesters en wethouders kennis met de mensen achter deze bijzondere woonlocatie. Het bezoek liet zien hoeveel betrokkenheid, talent en initiatief aanwezig is binnen ons tweede huis. Een plek waar bewoners niet alleen wonen, maar ook actief meedenken, hun talenten ontwikkelen en volop meedoen in de samenleving. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Politie zoekt getuigen bij het incident Amsterdamse Bos en inleveractie verboden vuurwerk. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen van een bijtincident in het Amsterdamse Bos waarbij een 81-jarige vrouw gewond is geraakt. Het incident gebeurde vorige week zaterdag rond 11 uur 's ochtends op het grasveld van de Arena. Dat is het grote ovale grasveld bij de hockey- en cricketvelden waar ook evenementen worden gehouden. De politie zoekt specifiek twee personen die de vrouw hebben geholpen nadat zij door een hond was gebeten. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844. En inwoners van Amstelveen kunnen vrijdag 2 oktober verboden vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Sinds 1 augustus geldt landelijk een verbod op consumentenvuurwerk uit de categorieën F2, F3 en F4, waaronder vuurpijlen, cakes, compoundboxen en knalvuurwerk. Het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor Amstelveeners is Sportpark Voorland in Amsterdam-Oost. Inleveren kan daar tussen 8 uur 's ochtends en 1 uur 's middags. Klein vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes, knalerwten en kleine sierfonteintjes, blijft wel toegestaan. De categorie staat vermeld op de verpakking. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
4: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
4: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft na een aantal veiligheidsincidenten de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Politie en groengebied Amstelland bundelen kracht tegen overlast en Ouder Amstel maakt een toekomstvisie voor een langere termijn. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Ouderkerkerplas, onderdeel van recreatieschap groengebied Amstelland, hebben last van nachtelijke illegale feesten, waarvan de gevolgen aan de rand van de plas en de daar liggende woonwijken merkbaar waren. Daarom hebben gemeente Ouder Amstel, het recreatieschap groengebied Amstelland en de politie besloten hun krachten te bundelen in een gezamenlijke aanpak. Er zijn meerdere maatregelen getroffen. Zo is deze zomer tijdens de dagen met mooi weer en in de weekenden particuliere beveiliging ingezet om bezoekers aan te spreken op hun gedrag en in te wijzen op de geldende regels. Er is ook meteen gestart met een hoge frequentie van toezicht en handhaving bij de plas, zowel overdag als 's nachts. Naast onze ondergang geldt er een verbod op recreëren in het gebied. Bij overtreding kan de politie optreden. Woensdag 23 september kwam de commissaris van de Koningin Arthur van Dijk op bezoek in Ouder Amstel. Tijdens zijn periode van 6 jaar gaat de commissaris van de Koningin bij alle 44 gemeenten van Noord-Holland een keer langs. Doel van zo'n bezoek is dat de commissaris een beeld krijgt over hoe het gaat met de gemeente, met het lokale bestuur en de bestuurlijke verhoudingen. Vanuit de inwoners van Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel en de Waver stond vooral de vraag centraal: hoe kunnen we groeien zonder kwijt te raken wat Ouder Amstel zo bijzonder maakt? Ook hier was de groei van de gemeente de rode draad in het gesprek. De commissaris van de Koningin van Dijk benadrukte dat ze ermee bezig zijn, maar dat het een belang is van een visie voor langere termijn. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.
0: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
14: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
16: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd, zijn vandaag op transport gezet. De reuze panda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Zorgen over btw-verhoging bloemen en planten. En politie onderzoekt mogelijke brandstichting Villa. Mijn naam is Hans van der Heijden. De sierteeltsector maakt zich grote zorgen over de voorgenomen btw-verhoging op bloemen en planten. Het kabinet wil het tarief vanaf 2028 verhogen van 9% naar 21%. Brancheorganisatie VGB verwacht daardoor 680 miljoen euro economische schade en mogelijk 2200 tot 2400 verloren banen. Vooral voor de regio Aalsmeer, waar ruim 50.000 mensen in de sierteelt werken, kunnen de gevolgen groot zijn. Het kabinet verwacht jaarlijks 305 miljoen euro extra belastinginkomsten. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met het voorstel in het Belastingplan 2027. En de politie onderzoekt mogelijke brandstichting bij een villa aan de Amstelwijk Noord in Amstelveen. De brand brak donderdagavond rond 9 uur uit en was enige tijd uitslaand. Vooral de bovenverdieping raakte beschadigd en de brandweer moest een deel van het houten dak slopen. De onlangs verkochte woning zou over enkele weken worden overgedragen. Eerder deze zomer werd de villa gekraakt. De krakers vertrokken nadat de rechtbank dat eind augustus had bepaald. De politie heeft aanwijzingen voor mogelijke brandstichting gevonden, maar maakt nog niet bekend welke dat zijn. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

Soms, hè. Soms als ik bijvoorbeeld tijdens het uitgaan, als ik een beetje slap tegen iemand aan het kletsen ben en ik vertel over vroeger dat het gewoonte was, dat het heel vaak voorkwam dat als je uitging, dat het laatste uurtje in een discotheek of in een club, dat je rustige muziek hoorde om heerlijk te kunnen schuifelen, dan kijken mensen me aan en dan zeggen ze, goh, jij bent wel heel erg oud. En toch gebeurde het heel vroeger en je hoorde een plaat waarbij het heerlijk was om te schuifelen, om lekker tegen elkaar aan te kruipen op de dansvloer. Phyllis Nelson was dat. Move Closer, de eerste plaat van 3 uur Jam on Zondag met Erik van Diemen. En ik heet je van harte welkom. Het is vandaag zondag 27 september 2026. Bijna oktober dus. En we gaan dit laatste uur van de zondagochtend gaan we genieten van slow jams en ballads. Hele mooie ballads. Deze bijvoorbeeld. Mooie herinneringen. Hier is Ronnie Laws en Every

0: lekkere.
1: Het lekkere aan de zondagochtend is het lage tempo. Niets hoeft, alles mag. Dus je kan een beetje luieren, een beetje niks doen, een beetje ergens aan pulken. En ondertussen luisteren naar Slow Jams en Ballads hier op Jam FM. Althans, als je je radio aanzet. En dat heb je gedaan, want anders zou je me niet horen. Je hoorde drie heerlijke Slow Jams. Ronnie Laws, Every Generation, daar begon ik mee. Vervolgens October London, een van de sensaties van de laatste tijd. Back to Your Place. En wat lijkt dat op Marvin Gaye, hè? En ik begon met The Bar Case, de mannen dus die je kent. Onder andere van She Talks to Me With Her Body. En van Sax-O-Matic, Automatic. Dat is wel even andere koek, want deze keer hoorde je Anticipation van hun hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Music Soul Child en Mary Jane Blige, hier zijn ze samen.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Haar boek, Archief van Mogelijk Verlies, gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. En de twee panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd, zijn vandaag op transport gezet. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Lennart van der Plas geïnstalleerd als wethouder in Aalsmeer. Een nieuwe blaashal parkstartbaan staat. Mijn naam is Martin Rodenburg. Lennart van der Plas is door de gemeente Aalsmeer benoemd en daarna door de burgemeester beëdigd tot wethouder. Met zijn installatie telt het college nu 4 wethouders. Dat er nog een 4e wethouder zou komen, was bij de vorming van de coalitie al aangekondigd. De precieze portefeuille van de nieuwe wethouder wordt later bekendgemaakt. Maar liefst 20 vrijwilligers hebben dinsdag 22 september de nieuwe blaashal van Park Startbaan opgebouwd. In één dag verrezen over 2 buitenbanen een complete tennishal. Daarmee beschikt Park Startbaan deze winter naast de 5 bestaande indoorbanen over 2 extra indoor greffelbanen. Er is bewust gekozen voor tennisbanen om zo een goed mogelijke speelmogelijkheid te bieden. Wil je tennis op deze indoor greffelbaan is het belangrijk wel even van tevoren te reserveren. Park Startbaan biedt het hele jaar door tennis op greffel. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

is muziek dit van New Edition. Muziek dus van Ricky Bell, Michael Biffins, Ronnie DeVoe, Bobby Brown, Johnny Gill en Rolf Tresvant. En die naam New Edition die hadden ze niet zomaar bedacht. Zij wilden namelijk de nieuwe editie van de Jackson 5 worden. Net zo groot, net zo beroemd enzovoorts. Dat is gedeeltelijk gelukt. Daar kunnen we een heel verhaal over houden. Maar de plaat die je hoorde, die heette Boys to Men. En dat weer, deze plaat dus, was weer de inspiratie voor andere heren om zichzelf Boys to Men te gaan noemen. Namelijk Nathan Morris, Wenya Morris, Sean Stockman en Michael McCary. Die gingen weer verder als Boys to Men, dankzij het nummer dat je net hoorde. Boys to Men, neem ik aan, ken je ook wel. Stephanie Mills, hou je vast, want ze gaat echt waanzinnig tekeer. Je vindt het mooi of niet? Het kan zo zijn dat je je handen voor je oren houdt. Ik vind het mooi en ik hoop dat je met me meegeniet. Hier is I've learned to respect the power of.

je tegenwoordig aan mensen vraagt, ken je iets van Tavares? Dan komt altijd een eeuwig, komt Heaven Must Be Missing an Angel, komt dan boven. Maar ook dit is Tavares. En misschien dat je het nummer wel kent, maar dat je niet wist dat het van Tavares was. Want het is natuurlijk wel even geleden dat het uitkwam. A penny for your thoughts, a nickel for your cares. Daarvoor Raheem Devon en R. Kelly. Mag je eigenlijk niks van draaien, maar ik deed toch eventjes Customer. Oftewel, ik ben de ober en ik serveer mezelf uit en ben ook tegelijk het gerecht. Jij mag me oppeuzelen. En daar weer voor Stephanie Mills en I've learned to respect the power of love. Ik ben straks na 12 ben ik bij je terug voor nog 2 uur Jam on Zondag. En tot die tijd gaan we even genieten van The Roots en Erykah Badu. Dus you got me.

0: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
7: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
8: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugue Review A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffjoen.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen.
14: En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer, droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Schiphol start grote aanbestedingen en bouw tweede fase Zuiderhoven gestart. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol start 5 grote aanbestedingen voor vaste bouw- en onderhoudspartners. De luchthaven wil daarmee infrastructuur vernieuwen, achterstallig onderhoud aanpakken en de betrouwbaarheid en capaciteit verbeteren. Tussen 2025 en 2035 investeert Schiphol naar eigen zeggen 10 miljard euro in vernieuwing en kwaliteit. De contracten hebben onder meer betrekking op terminals, technische installaties, platformen en operationele gebouwen. Veel huidige contracten lopen in 2028 af. De nieuwe raamovereenkomsten gaan dat jaar in en krijgen een looptijd van 9 jaar. Schiphol wil daarmee langdurig investeren in vakmanschap, kennis en efficiëntere uitvoering. En de bouw van 35 nieuwe woningen in Zuiderhoven in Amstelveen-Zuid is officieel begonnen. Het gaat om de tweede fase van het nieuwbouwproject in de Schegg-West. Er komen duurzame rij- en hoekwoningen en 2 ondereenkapwoningen die inmiddels allemaal zijn verkocht. Oplevering wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2027. Ook de eerste fase is nog in aanbouw. De eerste woningen daarvan moeten eind dit jaar klaar zijn. Uiteindelijk krijgt Zuiderhoven ongeveer 800 woningen verdeeld over 4 buurten. Fase 3 en 4 zijn inmiddels eveneens in verkoop. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

van de week. Van de week was het 21 september. En 21 september is altijd een hele bijzondere dag. Want op 21 september is het aantal uren dat het licht is... is gelijk aan het aantal uren dat het donker is. Dus de dag en de nacht duren even lang. Inmiddels is het 27 september. Zijn we er dus voorbij. En ja, de nacht wordt steeds langer. De dagen steeds korter. Dus officieel zijn we onderweg naar de donkere dagen. Kerst. Ja, en of je het dus leuk vindt of niet, we raken steeds meer in de kerstsfeer. En bij de kerstsfeer hoor ik kaarsjes. En kaarsjes die kreeg je hier op Jam FM. Je hoorde namelijk de Candlelight Afternoon van Phyllis St. James. Het begin van jouw zondagmiddag. Een zondagmiddag bij kaarslicht, dus uiterst romantisch. Je krijgt nog heel veel meer, want dit is het radiostation waar je bij wil horen. Op jouw zondagmiddag trakteer ik je op de allerbeste classics en old school en new music first. Oftewel, de nieuwe muziek die je absoluut niet...

Ik vertel je iedere week. Iedere week zo'n beetje dat ik het helemaal eens ben met de keuze die we gemaakt hebben hier bij Jam FM. Voor de Hot Jam, oftewel de plaat die we extra in het zonnetje zetten. Een nieuwe plaat. Maar ik heb ook nog eens een keer het idee dat die Hot Jams iedere week beter worden in 2026. Wat een geweldige nieuwe single van Opas featuring Ray Hayden, Only One Left. Dat is de Hot Jam van deze week, van week 39. En die vind ik zo goed dat ik hem exclusief voor jou heb gedraaid. En daarvoor natuurlijk ook prima muziek van Bruno Mars en Anderson Paak. Oftewel Silk Sonic, dat was de Love Train. En dit is iemand die altijd iets te zeuren heeft. Nu ook weer, Shamiz, hier is She Can't Love You.

ander stel dit. Busta Rhymes en Janet Jackson. Ik had nooit gedacht dat die twee het met elkaar zouden doen. Maar ze hebben het wel degelijk gedaan. Muzikaal gezien dan. Je hoorde What's It Gonna Be Boy. Hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Shamiz en She Can't Love You. En ik denk trouwens niet dat het verder is gegaan dan een muzikale samenwerking. Weinig romans, denk ik, tussen die twee. Kortom, ze zijn vrienden gebleven. En over vrienden en vriendschap gaat deze

0: Het nieuws van half 1.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Lennart van der Plas geïnstalleerd als wethouder in Alsmeer. Een nieuwe blaashal parkstartbaan staat. Mijn naam is Martin Rodenburg. Lennart van der Plas is door de gemeente Alsmeer benoemd en daarna door de burgemeester beëdigd tot wethouder. Met zijn installatie telt het college nu 4 wethouders. Dat er nog een 4e wethouder zou komen, was bij de vorming van de coalitie al aangekondigd. De precieze portefeuille van de nieuwe wethouder wordt later bekendgemaakt. Maar liefst 20 vrijwilligers hebben dinsdag 22 september de nieuwe blaashal van Park Startbaan opgebouwd. In 1 dag verrezen over 2 buitenbanen een complete tennishal. Daarmee beschikt Park Startbaan deze winter naast de 5 bestaande indoorbanen over 2 extra indoor greffelbanen. Er is bewust gekozen voor tennisbanen om zo een goed mogelijke speelmogelijkheid te bieden. Wil je tennis op deze indoor greffelbaan is het belangrijk wel even van tevoren te reserveren. Park Startbaan biedt het hele jaar door tennis op greffel. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

zijn jeugdherinneringen dit. Herinneringen aan de discotheek Majestic in de Amstelstraat. Moest je met een heel klein smal trappetje moest je omhoog. En dan kwam je daar. En dan aan het eind van de avond moest je afrekenen. Had je zo'n kaart en dan kreeg je een stempeltje op. En het was altijd spannend of je wel genoeg geld bij had. En in die discotheek, daar draaide de discjockey DJ Dazzy. En van de week las ik dat hij is overleden. Dus dat stemt me niet vrouwelijk. Ja, jammer. Jammer, dat is toch ook weer iemand, een belangrijk iemand, muzikaal gezien, uit mijn leven die heen is gegaan. Sharon Rad was dat en Never.

muziek die destijds alleen verkrijgbaar was via de import. Dat betekende dat je die niet bij de Free Record Shop of andere doorsneeplatenzaken kon vinden. Nee, er was een hebbedingetje daardoor. Dat moet je iedere keer uitleggen aan mensen die van een latere generatie zijn. Dat het erom ging dat jij een 12 inch had die andere mensen niet hadden. Die nieuwer was, die beter was, die zeldzamer was. En dit was een voorbeeld ervan. Superior Movement hoorde je Wide Shot. Echt een hebbedingetje dus uit de jaren 80. En daarvoor die Outcast en Miss Jackson hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En tegenwoordig heb je het internet. Dus ook jij kan hem streamen. Hè? Ook jij kan hem downloaden. De nieuwe single van Change featuring Tania Michelle.

De dames van Magic Lady, Bad You Can't Lose With My Love. Geen idee wat er daarna met ze gebeurd is. Ga ik misschien eens een keertje voor je opzoeken. En daarvoor nieuwe muziek. Muziek die nu echt nog naar nieuwe muziek ruikt. Ja, lekker ruikt dat. Change was dat. Featuring Tanya Michelle Smith. And I've got a feeling about our love. Dat betekent dat ze even met je wil praten. Dus dat je in de problemen zit. Larry Blackman. Larry Blackman die ken je waarschijnlijk als de zanger van Cameo. Voor de dames. Die is herkenbaar aan die rode tok die aan had. Heel vaak deed hij het niet. Maar soms.

0: geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Ah. Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amphia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, Politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
6: Politie zoekt getuigen bij het incident Amsterdamse Bos en inleveractie verboden vuurwerk. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen van een bijtincident in het Amsterdamse Bos, waarbij een 81-jarige vrouw gewond is geraakt. Het incident gebeurde vorige week zaterdag rond 11 uur 's ochtends op het grasveld van de Arena. Dat is het grote ovale grasveld bij de hockey- en cricketvelden waar ook evenementen worden gehouden. De politie zoekt specifiek twee personen die de vrouw hebben geholpen nadat zij door een hond was gebeten. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844. En inwoners van Amstelveen kunnen vrijdag 2 oktober verboden vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Sinds 1 augustus geldt landelijk een verbod op consumentenvuurwerk uit de categorieën F2, F3 en F4, waaronder vuurpijlen, cakes, compoundboxen en knalvuurwerk. Het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor Amstelveeners is Sportpark Voorland in Amsterdam-Oost. Inleveren kan daar tussen 8 uur 's ochtends en 1 uur 's middags. Klein vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes, knalerwten en kleine sierfonteintjes, blijft wel toegestaan. De categorie staat vermeld op de verpakking. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

samen met Snoop Dogg en Still Dre. En inmiddels daardoor een pianosample die ook heel veel terug hoort in andere platen. Hij heeft veel mensen geïnspireerd hiermee. En bij Dr. Dre verwacht je dan natuurlijk altijd dat hij dat weer ergens anders vandaan heeft gehaald. Want als je de muziek van Dr. Dre een beetje kent, dan weet je dat hij uit de meest onverwachte hoek dat hij allerlei geniale sampletjes kan halen die hij dan weer in zijn nummers stopt. Maar het mooie van dit sampletje, het mooie van dit pianootje, dat is dat hij het zelf bedacht heeft. Het is dus helemaal niet gesampled. Het origineel heeft Dr. Dre samen met componist Scott Storch en Mel Mann verzonnen. En inmiddels is het te horen in maar liefst 140 andere nummers. 140 mensen hebben dat pianootje gebruikt. Even geleend van Dr. Dre. En geloof me, als je iets leent van Dr. Dre, moet je ook betalen. Dus we hoeven ons financieel geen zorgen over hem te maken. Hij was toch al de eerste rap miljardair. Komt ook door de koptelefoontjes waar je recht op. Het is 1 uur geweest en dus tijd voor Sharon Brown. En Sharon Brown is niet zomaar een vrouw, is een bijzondere vrouw. En Sharon Brown, die gaat je verwennen. En dat kan ze als geen ander. Althans, dat is wat ze zegt. Want wat zegt ze nou eigenlijk? I specialize in love. En dat belooft een heleboel goeds.

Het is muziek. Muziek voor de mensen die bewust leven. En als je tegenwoordig bewust leeft, dan heb je een stappenteller. Dan hou je dus de hele dag bij hoeveel stappen je gewandeld hebt. En dit is voer voor de stappenteller. Want probeer er maar eens bij stil te zitten. Muziek van Tyron Branson. Dus de Smurf hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Sharon Brown. En I Specialize in Love. Ik zie dat steeds meer om me heen. Mensen die een horloge hebben die alles van ze bijhoudt. Bloeddruk, weet ik veel wat, hoeveel stappen enzovoorts. En dat houden ze dan ook 24 uur per dag om. Het lijkt me toch een beetje raar als je hem ook 's nachts aanhoudt en je hebt de hele dag geslapen. Je hebt toch 1600 stappen erbij. Dan weet je dat je een natte droom hebt gehad. En dat waarschijnlijk je horloge ook het voelen en het stoten meetelt. Behoorlijk confronterend. Dus, confronterend is ook deze plaat van LB Shore. Here's Misunderstanding.

Het is nog niet eens zo gek lang eigenlijk. En toch heb jij het al gehoord. Heb je het mooi even meegepakt op je zondagmiddag. En dat komt omdat je luistert naar Jam FM. En hier op Jam FM hoor je de New Music First. Je hoorde Helen Bruner en Terry Jones. Een Never Gonna Fall in Love Again. En daarvoor LB Shore.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, Politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap houdt driedaagse wandeling langs de Amstel. En bewoners maken het verschil bij ons tweede huis. Mijn naam is Martin Rodenburg. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaan op 1, 2 en 3 oktober drie dagen wandelen langs de Amstel. De tocht voert vanuit Uithoorn naar Amsterdam en gaat ook over de Amsteloever in Nes aan de Amstel, Amstelveen en Oudekerk. De Amstelwandeling begint donderdag 1 oktober met de etappe van Uithoorn naar Nes aan de Amstel. En vrijdag 2 oktober wordt gewandeld van Nes aan de Amstel naar Oudekerk aan de Amstel. En dan zaterdag 3 oktober staat een wandeling van Oudekerk naar het Scheepsvaartmuseum in Amsterdam op het programma. Deelname is gratis en aanmelden is niet verplicht, maar wel handig. Meer informatie is te vinden op amstel.drinkenablirivers.org. De bewoners van ons tweede huis, 60 man met een verstandelijke beperking, denken mee over hun leefomgeving. Tijdens een bezoek aan ons tweede huis aan de Schoolweg in Oudekerk aan de Amstel maakt het college van burgemeesters en wethouders kennis met de mensen achter deze bijzondere woonlocatie. Het bezoek liet zien hoeveel betrokkenheid, talent en initiatief aanwezig is binnen ons tweede huis. Een plek waar bewoners niet alleen wonen, maar ook actief meedenken, hun talenten ontwikkelen en volop meedoen in de samenleving. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

klein half uur geleden was hij ook al even te gast hier in de show. Toen nog als producer van Cashflow en Party Freak. Deze keer hoorde je met zijn eigen band. En hoe? Cameo was dat. De band dus van Larry Blackman. Aphrodisiac. En weet je wat een aphrodisiac is? Dat zijn lekkere dingetjes die je kan eten. Zoals oesters, chocola, aardbeetjes, ginseng. Je hebt ook van die blauwe pilletjes. En daardoor krijg je ongelooflijk veel zin om het te doen. Maar het mooiste natuurlijk is het als je zin krijgt van je eigen vrouw. En daarom heette deze plaat Your My Aphrodisiac. Oftewel, doe jou.

0: een plaat tot stand komt. Hè? Hoe je op het idee komt, hoe lang het ongeveer duurt om de plaat op te nemen. En als je dat bij deze plaat doet, dan kom je tot iets heel bijzonders. Paul Johnson en Get Down. Hij beweert namelijk, want hij leeft niet meer, dat hij de tekst van deze plaat in één dag geschreven heeft. En dat is heel knap. Je hoorde Get Down van Paul Johnson. En daarvoor Nelly en City Spots en Ride With Me.
1: The South had an exodus.

Ik draai hem voor jou, ja. Ja, voor jou, omdat je een mooi mens bent. You are beautiful van Chic. En waarom ben je een mooi mens? Omdat je luistert naar Jam FM. Dat getuigt van heel veel goede smaak. En je bent ook een mooi mens omdat je het uitgehouden hebt met me. Ik weet natuurlijk niet hoe lang je luistert. Maar je hebt het uitgehouden tot bijna het eind van het programma. En daar ben ik blij mee. Chic dus, You are beautiful hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Layla Hathaway en Jay Ivy. En 47th. Street, een plaat die nog niet zo lang uit is. Weet je wie ook een mooi mens is? De persoon die je de komende 2 uur op Jam FM gaat beluisteren. Namelijk Edwin van Brakel. Tussen 2 en 4 is hij er altijd op de zondag voor jou. En wij spreken precies over een week weer af. Dan is het weer zondag. En dan hoor je me weer tussen 11 uur ochtends en 2 uur middags. Jam on zondag met Erik van Diemen. Onthoud goed. Wat mij betreft, tot volgende week dus.

0: of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat het precies inhoudt is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranje Mars te blokkeren. De Oranje Mars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden.
6: Wij zijn Jam FM.
4: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
6: Wij zijn Jam FM.
4: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam.

De lead natuurlijk van Joan Jojo McDuffie. Maakt deze plaat helemaal af. Dus ja, je bent binnen. Je bent binnen hier in de Edwin On Studio. In my house, zullen we zeggen, vandaag. Tot 4 uur, ja. En wat is dan lekker om met een heerlijke classic te openen als deze? Inderdaad, let's jam. Ik zei het al, tot 4 uur zijn we er. Maurice Becker zit inmiddels klaar voor het lokale nieuws voor Oudekerk en Amstel, Duivendrecht, De Waver en de stadsregio Amsterdam. Dus

0: de remix van Sergeant Slick. Weet je hoe de man echt heet trouwens?
1: Nou, weet je het?
0: Of heb je het stiekem opgezocht?

0: herkenbaar blijft, maar wel omdat hij meer dansvloergericht is dan dat de originele track was. Dus er zit een lekkere beat onder en hij mag er weer wezen hier op Jam FM bij Edwin On. Ondertussen zit Maurice Becker knikkend klaar voor het eerste lokale blokje.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Het is om en erbij, 14:15 in dit programma. Edwin On, Edwin, goedemiddag. Er komt een bewonersbijeenkomst over de plannen rond station Duivendrecht. Er worden verschillende ontwerpen voor de openbare ruimte gepresenteerd. Bezoekers kunnen vragen stellen en hun wensen en aandachtspunten meegeven. De bijeenkomst is op maandag 28 september en vindt plaats in buurtsalon Het Spinnenwiel. Dat is in de Amsterdamse wijk Venserpolder. Vanaf 19:30 zijn inwoners welkom. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzamer maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden. Dat kan tot en met 30 september dit jaar. Kijk voor meer informatie op de website amstelveen.nl. Nou, dit was hem vanuit snelle Henkie Hockey. Ik spreek je zo, Edwin. Doei.
0: Ja, dankjewel. En ik hoop dat die energiecoaches er ook weer zelf energie van krijgen.
2: Ja.
3: The dance floor never lies.
4: This is the original. This is

0: Daar doen we het voor hier bij Jam FM. De heerlijke feel good tracks op de zondagmiddag tussen 2 en 4 bij FNO. Met een zomerzonnetje, zullen we maar zeggen. Het is tenslotte wel herfst alweer. Een dagje op 6. Maar de Indian Summer komt eraan aanstaande weken. Dus ja, mocht je het nog niet zat zijn, dan rekken wij hier de zomer in ieder geval even op met de heerlijke feel-good tracks. Wat dacht je van eentje uit de 80s?
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: Hier is Jody Watley.

van Jody Watley. Don't You Want Me. Uit 1987. Altijd fijn. En natuurlijk, de mannen achter deze band. Achter de groep, achter dit nummer. Is natuurlijk van Chic. We hebben het over Bernard Edwards.

0: new music first.
1: Jam. En dan ook nog van een 80s artiest. Ze hebben een nieuwe track uit. We hebben het over de formatie The Cool Notes. Met onder

En iemand zegt Heather Heywood. Het is toch zijn vrouw, Lorraine McIntosh. Ja, die zingt ook mee. Het echtpaar. Natuurlijk Steve McIntosh en Lorraine McIntosh. Maar Heather Heywood zong onder andere de front vocals in dat andere bekende nummer van The Cool Notes. Dat was natuurlijk Spend the Night. Hey, wij gaan op naar de tweede half uurtje. Het is half drie alweer geweest. Gaat snel. Op naar de New Music Break.

heeft ook nog veel gedaan. Onder andere voor Miles Davis, Luther Vandross natuurlijk, Aretha Franklin. En ook voor Chaka Khan en nog veel meer. George Benson bedoel ik dat. Roberta Flack en ook Paul Simon en Mariah Carey. Dus Marcus Miller, wat een bas.

0: twee broers van die andere Edmonds, oftewel Babyface, die niet de nummers schreef voor hun trouwens, wat iedereen wel denkt, maar ze gebruikten zijn naam eigenlijk om een beetje populariteit te krijgen. Ondertussen zit Maurice Becker voor het tweede blokje klaar, ja, ja, dat is hem.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Het zijn die bekende trackjes voor 3 uur, Edwin, goedemiddag. De Oudekerkse band Het Verbond geeft in oktober een optreden in Oudekerk aan de Amstel. De band speelt Nederlandstalige dansbare muziek met invloeden van pop en rock. En eerder hebben ze meegedaan aan de talentenshow Holland's Got Talent. Het concert is op vrijdag 16 oktober in het Gezellenhuis. Meer informatie is te zien op hetgezellenhuis.nl. In Amstelveen kan je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting Job On organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Dit was hem voor nu, Edwin. Ik spreek je zo. Doei.
0: Ja, dankjewel. Tot over een half uur. Sommige artiesten die weten gewoon dat de zomer voorbij is. Ja, dat is het natuurlijk ook. Het is herfst. Die brengen al een track uit en die heet Summer's Gone.
3: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Hier is Ricky Disco.

0: Ricky Disco uit Zweden met Summer's Gone. Vers van september 2026. Gezongen in zowel Frans als Engels. En de boodschap is eigenlijk heel simpel. Waarom kan die zomer niet gewoon eeuwig blijven duren? Nou, als de zon dan toch een beetje langzaam weggaat in het najaar, zetten wij hier op Jam FM de disco gewoon een tandje harder. En in dit geval met Ricky Disco en Summer's Gone. Helaas wel, maar we krijgen toch nog een klein uitschietertje van de week met een Indian Summer. Is gewoon al bezig hoor.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: En ik doe daar lekker aan mee.

0: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat de man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan een jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben.
13: Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen.

0: Ik zei het al, Alicia Myers die heeft inderdaad meegeschreven aan deze nummer. En die Alicia Myers, die ken je wel van I Want To Thank You. Misschien moet die ook weer eens even draaien. Zij kon het in ieder geval, She Can Do It, met deze track uit de 1979. Het is de tweede track na drieën. En dan weet je het alweer. Gisteravond zaten ze bij elkaar voor morgen. De nieuwe Hot Jam week. Wat is het morgen? Week 39? Of is het? Nee, deze week is 39. Morgen is het alweer week 40. Het gaat hard. Deze week dus Hot Jam week 39. Daar zaten ze vorige week voor. Maar die is wel heel erg lekker weer.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
2: Hey, this is Ray from Opas with our new single, Only One Left. And you're going to be hearing it all week on Jam FM because it

0: Transition Love maar net uit september 2026. Maar let op, dit is niet zomaar een losse single van de man. Het is inmiddels de aflevering 9 uit de Realness-serie van OPS. Nieuwe smooth en funky sounds dus ook hier op Jam FM. Daarop staat hij deze week extra in de spotlights. Extra in het zonlichtje, zeg maar. Opas en Ray Hayden, de Hot Jam van deze week. En morgen natuurlijk de nieuwe Hot Jam week 40 hier op Jam FM. Approved and tested by the crew. Morgen rond 4:15 hoor je hem een beetje. Dus ik ben ook benieuwd wat het gaat worden. En misschien Maurice ook. Hij zit klaar voor zijn derde blokje.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Dit is het tweede uur, Edwin On, met het mirakel, Edwin van Brakel. Edwin, goedemiddag. Ja. Jongeren in Uithoren hebben een nieuwe ontmoetingsplek geopend. Afgelopen week is een locatie aan de Johan Enschedeweg geopend, samen met wethouder De Robles. Hier worden activiteiten georganiseerd, maar ook coaching en advies gegeven. Daarnaast mogen jongeren zelf ideeën aandragen wat er op de locatie gebeurt. De snelweg A9 is in beide richtingen dicht tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. De afsluiting duurt tot morgenochtend 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A2, A10 en A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook fietsers krijgen te maken met omleidingen. Mooi Edwin, ik spreek je zo. Doei.
0: Ja, dankjewel.
3: This is Tom Brown and you're listening to Jam FM, always smooth and funky.
4: Hi, I'm Karen White and you are listening to Jam FM, smooth and funky.
5: Hey, this is Kim Sims and I'm always smooth and funky when I listen to Jam FM.

0: op de gitaar.
1: En percussie en Marvin op de bass. En natuurlijk Chris Jasper achter de toetsen. Hier terug in de tijd naar de 70s. The Isley Brothers en It's a Disco.
0: Ja, en dit ook.
1: Iets moderner hoor, maar wel uit de 80s. We hebben het natuurlijk over Johnny Camp en Just Got Paid. Iedereen heeft weer zijn salaris gestort gekregen afgelopen week. Rond de 25ste altijd, hè, van september. Het is weer druk in de stad en in de centra's van de hoofdsteden, denk ik.

0: feitje trouwens. Het nummer werd geschreven door Teddy Riley, toen slechts 20 jaar oud. Maar hij schreef het oorspronkelijk voor Keith Sweat. Maar die liet hem lekker liggen, die dacht, nou, dat wordt niks. En Johnny Camp, die dacht, nou ja, dat ga ik wel even doen. En die scoorde er een hit mee, Johnny Camp en Just Got Paid. De pop-up komt weer op, dat betekent we gaan je updaten.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: Hier is Jared Lawson.
3: Hi, this is Jared Lawson, and you're listening to my brand new single, Midas Touch, featuring Swatkins on Jam FM. Always smooth.

0: kennen we dat van, hè? Midas Touch. Jawel. Dit is een gloednieuwe plaat, hoor. Letterlijk nog een paar dagen oud. Jared Lawson samen met Swatkins en de Midas Touch. En Lawson kennen we natuurlijk van die heerlijke soulvolle stem. En natuurlijk de Tallbox van Mr. Swatkins. Hier op Jam FM, New Music First. Het is tijd voor een 2:30, want het is eventjes... Nou, bijna 2:30, maar een 2:30 betekent zo even 2 nieuwe tracks. Zo even voor half.
1: New Music First. Always on Jam 104.9.
0: Hier is Michael Gray. Oh.

alleen maar ballads. Maar Motown wilde destijds een stevige uptempo crossover. En ja, namen songwriter Diana Warren aan. En Diana Warren, ja, die was verantwoordelijk voor deze track. Speciaal voor de film The Last Dragon werd deze geschreven. Rhythm of the Night. En die straatgeluiden, die feestgeluiden, die zijn niet zomaar feestgeluiden. Daar heeft de Barge zelf aan meegewerkt in zijn eigen straat. Gewoon een feestgeluiden opgenomen. Althans, mensen moesten een feestje vieren. Al start van het laatste half uurtje de Elder Barge en de Rhythm of the Night. En dat betekent dat we gaan graaien, even de blinddoek opzetten en het muziekje starten. Zo! Dan mag ik even niks meer zien. En je weet het, ik ga in de cd-rekken van de Edwin Holt Studio even in de Italo-hoek zitten. Jawel, ik heb een hoek hier met heel veel Italo. En ik hoop eigenlijk een combinatie van de graaitrekken in Italo te doen. Omdat het toch een beetje Indian Summer wordt. Dit hoesje voelt goed. Ik haal hem nu uit het doosje. En dan gaat hij in de slikker. Ik weet het niet, jij weet het niet, Jam weet het niet. Wat is de graaitrek? Ik ben benieuwd.

0: George Aaron, een piepjonge George Aaron. 20 jaar oud toen. Men creëerde een speciaal bandje om hem heen. Maar de man zit nog steeds in Italo. En dan wel met een moderne tintje, zeg maar. Niet meer zulke grote hits als deze video. Somebody, gegraaid uit de cd-rekken van de Edwin Hand Studio. Zo, ondertussen zit Maurice Becker klaar voor zijn laatste lokale blokje hier bij Edwin Hand in dit Verstijn in de Staart.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Dit is op de muzikale valreep. Nog een nieuwsje, Edwin, dat is het volgende. In de gemeente Ouder Amstel openen huiseigenaren op zaterdag 31 oktober hun duurzame woning. Dit zal zijn tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Bezoekers kunnen ideeën en ervaringen opdoen over onder meer zonnepanelen, warmtepompen en energiebesparing. Zo kunnen buurtgenoten van elkaar leren en inspiratie opdoen voor hun eigen woning. Zo, nou, het zit er weer op, hè. Dit programma, nog een aantal trackjes ga jij draaien, dus ik spreek je volgende week weer. Tot dan, doei!
0: Is goed, tot volgende week.
3: The Earth has music for those who listen. Jam FM.
0: Trouwens, donderdag ook, hè? Donderdag dan hebben we weer de graaitrek in de Traffic Jam bij Maurice Becker. Tussen 4 en 6. Dit is een beetje terug in de tijd, maar met recht alweer een classic. De DMX Crew. The Galaxy Love. Zometeen nog de vinylplaat.

even nagekeken. Maar Mike Lindop komt inderdaad in maart, 2 maart, naar Tivoli Vredenburg in Utrecht. Met het Mike Lindop trio. Dus ga daarheen en koop kaarten. Deze man is fantastisch op de toetsen. Dus dat mag je niet missen. Even kijken, we gaan naar de effectprocessors. Je hoort hem al een klein beetje. Momentje. Komt hij aan? De Jam Vinyl Plaat. En ik dacht, laat ik nu geen 12 inch nemen, maar een single. En het is de single van Change, geproduceerd door

0: het singeltje van Change. Maar is dan ook al uit 1985, dus dat mag, hè. Dat mag. Klinkt het nostalgisch ook. Let's go together. Nou, wij gaan er ook vandoor. Maar we hebben nog één track te gaan, dus we gaan nog heel eventjes back to the 80s.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: En dat doen we samen met Alexander O'Neill. Dit is Never Knew Love Like This. Tot volgende week ben ik weer met Edwin Holt tussen 2 en 4. En anders tot aanstaande donderdag.

0: is Jam FM.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis. Tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Gevonden.
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Start de motor! De boerderij wacht!
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
12: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifune.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het Nationaal Vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Verschillende jongeren en christelijke organisaties, de SP en Extinction Rebellion, hebben zich ook aangesloten. Na toespraken en muziek van Evie de Visser en IJsland begon een vredesmars door de hoofdstad. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Vanmorgen meldde de politie een groot incident bij de basis, die zowel door de Britten maar ook door de Amerikanen gebruikt wordt. Onduidelijk is nog altijd wat er precies gaande is. De politie liet weten dat meerdere mannen zijn aangehouden en dat de explosieve opruimingsdienst auto's onderzoekt. Ook werden bewoners uit Welford geëvacueerd. De VS gebruikt de vliegbasis voor hun militaire operaties tegen Iran. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. Ook werd de auto van de slachtoffers beschadigd. Daarna sloegen de daders in verschillende auto's op de vlucht. De politie wist op de A16 bij Zevenbergse Hoek 5 verdachten tussen de 21 en 31 jaar op te pakken. Wat de aanleiding voor het geweld geweest is, wordt op dit moment onderzocht.
0: De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd. 43 centimeter, dat is 2 centimeter lager dan in augustus. In Nederland viel er in augustus en september wat regen, maar dat heeft niet het effect gegeven dat nodig is. In Zuid-Duitsland en Zwitserland viel de afgelopen tijd amper een druppel regen en nam de waterafvoer van de Rijn opnieuw af. Als gevolg hiervan liep gisteren in Keulen de Nederlandse riviercruise Dutch Melody vast. Uiteindelijk lukte het de kapitein om toch verder te varen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Zorgen over btw-verhoging bloemen en planten. En politie onderzoekt mogelijke brandstichting Villa. Mijn naam is Hans van der Heijden. De sierteeltsector maakt zich grote zorgen over de voorgenomen btw-verhoging op bloemen en planten. Het kabinet wil het tarief vanaf 2028 verhogen van 9% naar 21%. Brancheorganisatie VGB verwacht daardoor 680 miljoen euro economische schade en mogelijk 2200 tot 2400 verloren banen. Vooral voor de regio Aalsmeer, waar ruim 50.000 mensen in de sierteelt werken, kunnen de gevolgen groot zijn. Het kabinet verwacht jaarlijks 305 miljoen euro extra belastinginkomsten. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met het voorstel in het Belastingplan 2027. En de politie onderzoekt mogelijke brandstichting bij een villa aan de Amstelwijk Noord in Amstelveen. De brand brak donderdagavond rond 9 uur uit en was enige tijd uitslaand. Vooral de bovenverdieping raakte beschadigd en de brandweer moest een deel van het houten dak slopen. De onlangs verkochte woning zou over enkele weken worden overgedragen. Eerder deze zomer werd de villa gekraakt. De krakers vertrokken nadat de rechtbank dat eind augustus had bepaald. De politie heeft aanwijzingen voor mogelijke brandstichting gevonden, maar maakt nog niet bekend welke dat zijn. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
16: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
17: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
18: Met Marcel Hergaarden.

0: het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op.

0: De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd. 43 centimeter, dat is 2 centimeter lager dan in augustus. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Politie en groengebied Amstelland bundelen kracht tegen overlast en Ouder Amstel maakt een toekomstvisie voor een langere termijn. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Ouderkerkerplas, onderdeel van recreatieschap groengebied Amstelland, hebben last van nachtelijke illegale feesten, waarvan de gevolgen aan de rand van de plas en de daarliggende woonwijken merkbaar waren. Daarom hebben gemeente Ouder Amstel, het recreatieschap groengebied Amstelland en de politie besloten hun krachten te bundelen in een gezamenlijke aanpak. Er zijn meerdere maatregelen getroffen. Zo is deze zomer tijdens de dagen met mooi weer en in de weekenden particuliere beveiliging ingezet om bezoekers aan te spreken op hun gedrag en in te wijzen op de geldende regels. Er is ook meteen gestart met een hoge frequentie van toezicht en handhaving bij de plas, zowel overdag als 's nachts. Naast onze ondergang geldt er een verbod op recreëren in het gebied. Bij overtreding kan de politie optreden. Woensdag 23 september kwam de commissaris van de Koningin Arthur van Dijk op bezoek in Ouder Amstel. Tijdens zijn periode van 6 jaar gaat de commissaris van de Koningin bij alle 44 gemeenten van Noord-Holland een keer langs. Doel van zo'n bezoek is dat de commissaris een beeld krijgt over hoe het gaat met de gemeente, met het lokale bestuur en de bestuurlijke verhoudingen. Vanuit de inwoners van Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel en de Waver stond vooral de vraag centraal: hoe kunnen we groeien zonder kwijt te raken wat Ouder Amstel zo bijzonder maakt? Ook hier was de groei van de gemeente de rode draad in het gesprek. De commissaris van de Koningin van Dijk benadrukte dat ze ermee bezig zijn, maar dat het een belang is van een visie voor langere termijn. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: was zo'n beetje aan het eind van de jaren 80. De Midnight Star en Headlines. Read all about it.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en een meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Schiphol start grote aanbestedingen en bouw tweede fase Zuiderhoven gestart. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol start 5 grote aanbestedingen voor vaste bouw- en onderhoudspartners. De luchthaven wil daarmee infrastructuur vernieuwen, achterstallig onderhoud aanpakken en de betrouwbaarheid en capaciteit verbeteren. Tussen 2025 en 2035 investeert Schiphol naar eigen zeggen 10 miljard euro in vernieuwing en kwaliteit. De contracten hebben onder meer betrekking op terminals, technische installaties, platformen en operationele gebouwen. Veel huidige contracten lopen in 2028 af. De nieuwe raamovereenkomsten gaan dat jaar in en krijgen een looptijd van 9 jaar. Schiphol wil daarmee langdurig investeren in vakmanschap, kennis en efficiëntere uitvoering. En de bouw van 35 nieuwe woningen in Zuiderhoven in Amstelveen-Zuid is officieel begonnen. Het gaat om de tweede fase van het nieuwbouwproject in de Schegwest. Er komen duurzame rij- en hoekwoningen en twee ondereenkapwoningen die inmiddels allemaal zijn verkocht. Oplevering wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2027. Ook de eerste fase is nog in aanbouw. De eerste woningen daarvan moeten eind dit jaar klaar zijn. Uiteindelijk krijgt Zuiderhoven ongeveer 800 woningen verdeeld over 4 buurten. Fase 3 en 4 zijn inmiddels eveneens in verkoop. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze JamfM-dj's.
5: Flashback Radio Show. Met Marcel Herger.

0: Funky, het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofd.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Lennart van der Plas geïnstalleerd als wethouder in Aalsmeer. Een nieuwe blaashal Park Startbaan staat. Mijn naam is Martin Rodenburg. Lennart van der Plas is door de gemeente Aalsmeer benoemd en daarna door de burgemeester beëdigd tot wethouder. Met zijn installatie telt het college nu 4 wethouders. Dat er nog een 4e wethouder zou komen, was bij de vorming van de coalitie al aangekondigd. De precieze portefeuille van de nieuwe wethouder wordt later bekendgemaakt. Maar liefst 20 vrijwilligers hebben dinsdag 22 september de nieuwe blaashal van Park Startbaan opgebouwd. In 1 dag verrezen over 2 buitenbanen een complete tennishal. Daarmee beschikt Park Startbaan deze winter naast de 5 bestaande indoorbanen over 2 extra indoor greffelbanen. Er is bewust gekozen voor tennisbanen om zo een goed mogelijke speelmogelijkheid te bieden. Wil je tennis op deze indoor greffelbaan is het belangrijk wel even van tevoren te reserveren. Park Startbaan biedt het hele jaar door tennis op greffel. Meer nieuws hoor je over een half uur of

Mr. Kashi van de show. En daarmee komen we aan de laatste track alweer voor deze week. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Spreek je graag volgende week opnieuw voor de nieuwe aflevering van de Flashback Show. Veel plezier bij het volgende programma. Ik spreek je volgende week. Groetjes, doei doei, de mazzel. En hier is Incognito samen met...

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Online een

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de Jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
3: Schiphol start grote aanbestedingen en bouw tweede fase Zuiderhoven gestart. Mijn naam is Hans van der Heijden. Schiphol start 5 grote aanbestedingen voor vaste bouw- en onderhoudspartners. De luchthaven wil daarmee infrastructuur vernieuwen, achterstallig onderhoud aanpakken en de betrouwbaarheid en capaciteit verbeteren. Tussen 2025 en 2035 investeert Schiphol naar eigen zeggen 10 miljard euro in vernieuwing en kwaliteit. De contracten hebben onder meer betrekking op terminals, technische installaties, platformen en operationele gebouwen. Veel huidige contracten lopen in 2028 af. De nieuwe raamovereenkomsten gaan dat jaar in en krijgen een looptijd van 9 jaar. Schiphol wil daarmee langdurig investeren in vakmanschap, kennis en efficiëntere uitvoering. En de bouw van 35 nieuwe woningen in Zuiderhoven in Amstelveen-Zuid is officieel begonnen. Het gaat om de tweede fase van het nieuwbouwproject in de Schegg-West. Er komen duurzame rij- en hoekwoningen en 2 ondereenkapwoningen die inmiddels allemaal zijn verkocht. Oplevering wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2027. Ook de eerste fase is nog in aanbouw. De eerste woningen daarvan moeten eind dit jaar klaar zijn. Uiteindelijk krijgt Zuiderhoven ongeveer 800 woningen verdeeld over 4 buurten. Fase 3 en 4 zijn inmiddels eveneens in verkoop. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: lange uitvoering Let's Funk Tonight. En dit is, ja, nee, het is een Nederlandse plaat waar achter de schermen ontzettend veel is gebeurd. Misschien wel meer als je denkt als je goed gaat luisteren. Het was 1981. Dan denk je deze plaat Ed en Ron Brouwer. Ja, zo heten ze op de gitaar. En Jan Weda op de keyboards. Rob Hoelen op bas. En Dirk Nussink, die deed de percussie. En die had een ontzettende lading percussie meegenomen, hoor. En dan ook nog de andere broer Nussink. Die heette Lex. Nee, Lex. En die zit op de drum. Ja, de muziekinstrument, die maakt natuurlijk altijd zijn plaat. Als je goed luistert, hoor je de Fender Stratocaster. De Fender Rhodes. En die vette ARP synthesizer. De Juno 60, hoor je die? En natuurlijk de bas die erbij speelt. Een hele verzameling percussie, zoals ik al zei. Waaronder conga's, timbals en bongo's. Die hoor je terug lekker in een mooi stereogeluid uitgemixt in de jaren 80. En als je zo'n plaat dan helemaal niet tot een hit kan maken in Nederland, maar het wordt wel een top 10 hit in Canada in de disco charts, dan is het toch wel interessant. Nadat het in Canada een top 10 hit werd, werd het internationaal ook een populairdere plaat en kwam hij ook in Nederland ergens hoog in de top 40 uit. Ja, nou hoog, laag in de top 40 uit. Laten we het daarop houden. Ja, dat dus. We gaan een plaat draaien, want deze was voor Leo. We gaan een plaat draaien voor Peter, die is terug uit Japan. Hij heeft nog even de vakantie in de oren volgens mij, want hij zat te luisteren in de auto. En komende woensdag is hij gewoon weer bij ons op de radio te horen. Peter Verduin.
1: Always smooth and funky. Jam FM.
0: Ja, deze artiest Xena, die is uiteindelijk later een Grammy-winnares geworden onder de naam Liza Fisher. Ja, het is wel een dingetje wat je bijna niet kan vinden op het internet. Maar het is gewoon Liza Fisher die deze Xena heeft ingezongen. Als we het dan even hebben over Peter, die komt terug uit Japan vandaan. En ja, dat is ontzettend mooi. Als je als later liefhebber naar Japan toe gaat, moet je trouwens niet raar op kijken in de hotelkamer als je daar ineens meer muziek hebt staan als in je eigen

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap houdt 3-daagse wandeling langs de Amstel en bewoners maken het verschil bij ons tweede huis. Mijn naam is Martin Rodenburg. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaan op 1, 2 en 3 oktober 3 dagen wandelen langs de Amstel. De tocht voert vanuit Uithoorn naar Amsterdam en gaat ook over de Amsteloever in Nes aan de Amstel, Amstelveen en Oudekerk. De Amstelwandeling begint donderdag 1 oktober met de etappe van Uithoorn naar Nes aan de Amstel. En vrijdag 2 oktober wordt gewandeld van Nes aan de Amstel naar Oudekerk aan de Amstel. En dan zaterdag 3 oktober staat een wandeling van Oudekerk naar het Scheepsvaartmuseum in Amsterdam op het programma. Deelname is gratis en aanmelden is niet verplicht, maar wel handig. Meer informatie is te vinden op amstel.drinkenablirivers.org. De bewoners van ons tweede huis, 60 man met een verstandelijke beperking, denken mee over hun leefomgeving. Tijdens een bezoek aan ons tweede huis aan de schoolweg in Oudekerk aan de Amstel maakt het college van burgemeesters en wethouders kennis met de mensen achter deze bijzondere woonlocatie. Het bezoek liet zien hoeveel betrokkenheid, talent en initiatief aanwezig is binnen ons tweede huis. Een plek waar bewoners niet alleen wonen, maar ook actief meedenken, hun talenten ontwikkelen en volop meedoen in de samenleving. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

One for the Money geef ik Arnold de plaat die hij wilde horen. Het komt uit de Easy Street stal vandaan. Label uit de jaren 80. En dit nummer is de dubversie die je hoort. One for the Money, speciaal voor Arnold vanuit het digitale clubhuis, de chatroom.

0: Toto die ons tipte richting deze Airpower Next Track. Juist een van de favorieten van iedereen bij Jam FM. Want de sound is in de music op Jam FM. En dit is dan speciaal voor Leo, volgens mij, Dayton. Of...
1: Jam FM, where the magic is in the music.
0: Nee, ik moet even kijken hoor. Dit is voor Remco, ja tuurlijk. Dayton en de sound en music, we draaien de speciale maxi-versie.

0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP-Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP-Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP-Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de Jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Politie zoekt getuigen bij het incident Amsterdamse Bos. En inleveractie verboden vuurwerk. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen van een bijtincident in het Amsterdamse Bos, waarbij een 81-jarige vrouw gewond is geraakt. Het incident gebeurde vorige week zaterdag rond 11 uur 's ochtends op het grasveld van de Arena. Dat is het grote ovale grasveld bij de hockey- en cricketvelden waar ook evenementen worden gehouden. De politie zoekt specifiek twee personen die de vrouw hebben geholpen nadat zij door een hond was gebeten. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844. En inwoners van Amstelveen kunnen vrijdag 2 oktober verboden vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Sinds 1 augustus geldt landelijk een verbod op consumentenvuurwerk uit de categorieën F2, F3 en F4, waaronder vuurpijlen, cakes, compoundboxen en knalvuurwerk. Het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor Amstelveeners is Sportpark Voorland in Amsterdam-Oost. Inleveren kan daar tussen 8 uur 's ochtends en 1 uur 's middags. Klein vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes, knalerwten en kleine sierfonteintjes, blijft er wel toegestaan. De categorie staat vermeld op de verpakking. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM.
16: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn Jam FM.
16: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

Ja, feel good muziek hier op Jam FM. Met dank aan Remco, Tuinman, Liquid Gold en Dance Yourself Dizzy. Ben je al een beetje dronken? Overigens, misschien ben je wel voetbal aan het kijken. Kan je beter gewoon de radio aanzetten. Dat is veel gezelliger. Het stond net toen ik even keek 1-1. Dus de tweede helft is niet zo'n goede wedstrijd voor Nederland, denk ik. Want ze spelen niet echt optimaal. Brenda Keestar met dank aan Alice hier op Jam FM. Ja, de gebroken potjes, ja, die moet je

laten via daniel@jamfm.nl. Dus daniel@jamfm.nl of in ons digitale clubhuis. Die vind je op jamfm.nl/chatroom. En dan ga ik de plaat die jij aanvraagt gewoon draaien. Hiervoor nog Man at Play met Dr. Jam in de Slam. Die draaien we Force Horse. En natuurlijk ook dat soort platen. Fantastisch. De sound van de jaren 80.

0: politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Politie en groengebied Amstelland bundelen kracht tegen overlast en Ouder Amstel maakt een toekomstvisie voor een langere termijn. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Ouderkerkerplas, onderdeel van recreatieschap groengebied Amstelland, hebben last van nachtelijke illegale feesten, waarvan de gevolgen aan de rand van de plas en de daarliggende woonwijken merkbaar waren. Daarom hebben gemeente Ouder Amstel, het recreatieschap groengebied Amstelland en de politie besloten hun krachten te bundelen in een gezamenlijke aanpak. Er zijn meerdere maatregelen getroffen. Zo is deze zomer tijdens de dagen met mooi weer en in de weekenden particuliere beveiliging ingezet om bezoekers aan te spreken op hun gedrag en in te wijzen op de geldende regels. Er is ook meteen gestart met een hoge frequentie van toezicht en handhaving bij de plas, zowel overdag als 's nachts. Naast onze ondergang geldt er een verbod op recreëren in het gebied. Bij overtreding kan de politie optreden. Woensdag 23 september kwam de commissaris van de Koningin Arthur van Dijk op bezoek in Ouder Amstel. Tijdens zijn periode van 6 jaar gaat de commissaris van de Koningin bij alle 44 gemeenten van Noord-Holland een keer langs. Doel van zo'n bezoek is dat de commissaris een beeld krijgt over hoe het gaat met de gemeente, met het lokale bestuur en de bestuurlijke verhoudingen. Vanuit de inwoners van Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel en de Waver stond vooral de vraag centraal: hoe kunnen we groeien zonder kwijt te raken wat Ouder Amstel zo bijzonder maakt? Ook hier was de groei van de gemeente de rode draad in het gesprek. De commissaris van de Koningin van Dijk benadrukte dat ze ermee bezig zijn, maar dat het een belang is van een visie voor langere termijn. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, speel geen spelletjes met de liefde. Dat moet je eigenlijk nooit doen, want het pakt meestal verkeerd uit. Of het moet andere spelletjes zijn waar je het samen over eens bent. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Underground daarvoor met Doing It. En dit bracht ons richting het tijdzijn van 8 uur. En Ron Lokkebol, dankjewel. Ron, zometeen tot 10 uur hier op deze stoel van Jam FM. 149, DAB en natuurlijk ver buiten Nederland te ontvangen op het internet. Om 10 uur ben ik terug met part 2 van de Sundance Classic Request. Dus verzoekplaten zijn welkom. Stuur ze in. E-mail naar daniel@jamfm.nl. En dan hoor je je radio. Of je plaat zometeen op de radio. Na 10 uur.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ah.
8: Oeh, gaat het?
7: Er moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Steden Ziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
8: Politie zoekt getuigen bij het incident Amsterdamse Bos en inleveractie verboden vuurwerk. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen van een bijtincident in het Amsterdamse Bos, waarbij een 81-jarige vrouw gewond is geraakt. Het incident gebeurde vorige week zaterdag rond 11 uur 's ochtends op het grasveld van de Arena. Dat is het grote ovale grasveld bij de hockey- en cricketvelden waar ook evenementen worden gehouden. De politie zoekt specifiek twee personen die de vrouw hebben geholpen nadat zij door een hond was gebeten. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844. En inwoners van Amstelveen kunnen vrijdag 2 oktober verboden vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Sinds 1 augustus geldt landelijk een verbod op consumentenvuurwerk uit de categorieën F2, F3 en F4, waaronder vuurpijlen, cakes, compoundboxen en knalvuurwerk. Het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor Amstelveeners is Sportpark Voorland in Amsterdam-Oost. Inleveren kan daar tussen 8 uur 's ochtends en 1 uur 's middags. Klein vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes, knalerwten en kleine sierfonteintjes, blijft er wel toegestaan. De categorie staat vermeld op de verpakking. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

zeker voorbij gaan komen tussen nu en 10 uur. Dus zeker dus lekker blijven luisteren. En ook gewoon fantastisch span. En voor je klaarstaan, Norman Corners. Voor vanavond, take it.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de straat van Hormuz heeft afgewezen. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap houdt driedaagse wandeling langs de Amstel. En bewoners maken het verschil bij ons tweede huis. Mijn naam is Martin Rodenburg. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaan op 1, 2 en 3 oktober drie dagen wandelen langs de Amstel. De tocht voert vanuit Uithoorn naar Amsterdam en gaat ook over de Amsteloever in Nes aan de Amstel, Amstelveen en Oudekerk. De Amstelwandeling begint donderdag 1 oktober met de etappe van Uithoorn naar Nes aan Amstel. En vrijdag 2 oktober wordt gewandeld van Nes aan Amstel naar Oudekerk aan Amstel. En dan zaterdag 3 oktober staat een wandeling van Oudekerk naar het Scheepsvaartmuseum in Amsterdam op het programma. Deelname is gratis en aanmelden is niet verplicht, maar wel handig. Meer informatie is te vinden op amstel.drinkenablirivers.org. De bewoners van ons tweede huis, 60 man met een verstandelijke beperking, denken mee over hun leefomgeving. Tijdens een bezoek aan ons tweede huis aan de schoolweg in Oudekerk aan de Amstel maakt het college van burgemeesters en wethouders kennis met de mensen achter deze bijzondere woonlocatie. Het bezoek liet zien hoeveel betrokkenheid, talent en initiatief aanwezig is binnen ons tweede huis. Een plek waar bewoners niet alleen wonen, maar ook actief meedenken, hun talenten ontwikkelen en volop meedoen in de samenleving. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

80. Ashford en Simpson. De mooie.

0: meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Steden Ziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jerrell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de Straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Politie zoekt getuigen bij het incident Amsterdamse Bos en inleveractie verboden vuurwerk. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen van een bijtincident in het Amsterdamse Bos waarbij een 81-jarige vrouw gewond is geraakt. Het incident gebeurde vorige week zaterdag rond 11 uur 's ochtends op het grasveld van de Arena. Dat is het grote ovale grasveld bij de hockey- en cricketvelden waar ook evenementen worden gehouden. De politie zoekt specifiek twee personen die de vrouw hebben geholpen nadat zij door een hond was gebeten. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844. En inwoners van Amstelveen kunnen vrijdag 2 oktober verboden vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Sinds 1 augustus geldt landelijk een verbod op consumentenvuurwerk uit de categorieën F2, F3 en F4, waaronder vuurpijlen, cakes, compoundboxen en knalvuurwerk. Het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor Amstelveeners is Sportpark Voorland in Amsterdam-Oost. Inleveren kan daar tussen 8 uur 's ochtends en 1 uur 's middags. Klein vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes, knalerwten en kleine sierfonteintjes, blijft wel toegestaan. De categorie staat vermeld op de verpakking. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun, yes, Jam.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap houdt 3-daagse wandeling langs de Amstel en bewoners maken het verschil bij ons tweede huis. Mijn naam is Martin Rodenburg. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaan op 1, 2 en 3 oktober 3 dagen wandelen langs de Amstel. De tocht voert

locaties te vinden op amstel.drinkenablierivers.org. De bewoners van ons tweede huis, 60 man met een verstandelijke beperking, denken mee over hun leefomgeving. Tijdens een bezoek aan ons tweede huis aan de Schoolweg in Ouderkerk aan de Amstel maakt het college van burgemeesters en wethouders kennis met de mensen achter deze bijzondere woonlocatie. Het bezoek liet zien hoeveel betrokkenheid, talent en initiatief aanwezig is binnen ons tweede huis. Een plek waar bewoners niet alleen wonen, maar ook actief meedenken, hun talenten ontwikkelen en volop meedoen in de samenleving. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Als je naar de website gaat van Jam FM, het kopje podcast. En daar kun je op een luchtig op je gemak eventjes de show nogmaals lekker naluisteren. Straks veel plezier met Daniel Zondervan.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Vugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifune.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na 2 bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Politie zoekt getuigen bij het incident Amsterdamse Bos en inleveractie verboden vuurwerk. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen van een bijtincident in het Amsterdamse Bos waarbij een 81-jarige vrouw gewond is geraakt. Het incident gebeurde vorige week zaterdag rond 11 uur 's ochtends op het grasveld van de Arena. Dat is het grote ovale grasveld bij de hockey- en cricketvelden waar ook evenementen worden gehouden. De politie zoekt specifiek 2 personen die de vrouw hebben geholpen nadat zij door een hond was gebeten. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844. En inwoners van Amstelveen kunnen vrijdag 2 oktober verboden vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Sinds 1 augustus geldt landelijk een verbod op consumentenvuurwerk uit de categorieën F2, F3 en F4, waaronder vuurpijlen, cakes, compoundboxen en knalvuurwerk. Het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor Amstelveeners is Sportpark Voorland in Amsterdam-Oost. Inleveren kan daar tussen 8 uur 's ochtends en 1 uur 's middags. Klein vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes, knalerwten en kleine sierfonteintjes, blijft wel toegestaan. De categorie staat vermeld op de verpakking. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

wat een heerlijke plaat in de extra lange uitvoering. Met dank aan de verzoekplaat van niemand minder dan Esther Noya, die hem aanvroeg hier op Jam FM. Let's go together. De Novi Fratelli Dance Mix hier op Jam FM. Oh, we zijn er. Ja. We zijn er tot middernacht. Part 2 van de Sunday's Classic Request. Met voor Hans Vrij, mooi lijstje ingestuurd door Hans, deze Gene Karn en Bet Your Lucky Star. We gaan nog ook iets draaien van onder andere Masha Raven, onderweg in de show, en Michael Brown. Larry Graham en Central Station, ook lekker, ja. En Oletta Adams, gaan we die ook doen aan het einde van de show? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Die is voor Alice. Dan weet je alvast wat er aan gaat komen richting middernacht. Verzoekplaten zijn welkom. Daniel@jamfm.nl. En dan hoor je je plaats zo hier op de radio.

Sheba en We Should Be Together. Of We Should Get Together. We zouden eigenlijk samen moeten komen hier op Jam FM. Ben je natuurlijk samen met mij tot en met middernacht. En eigenlijk zou de titel toepasselijk aangepast kunnen worden naar So Many Records, So Little Time. Dat is altijd van toepassing op de zondagavond. Misschien moet iemand hem opnieuw even inzingen voor mij. Zou leuk zijn. Michael Brown. Ik denk dat het een verzoekplaat is van Leo. Even kijken. Nee, dan is hij van Remco. Ja, daar moet hij van zijn. En hiervoor Sheba met plaatje. Dus aangevraagd door Hans. Mocht jij nog ook zo'n leuke plaat hebben die je zou willen horen, dan weet je waar je moet zijn bij Jam FM.

0: Maar dankjewel.
1: CMFM.
0: We hebben hem gedraaid hier op de radio. En ja, de mooie verzoekplaten komen natuurlijk gewoon binnen via daniel@jamfm.nl. Of via de chatroom, digitale clubhuis. En die vind je op jamfm.nl. Dan moet je even naar het tapje chatroom, dan kom je er vanzelf terecht. Maar deze, ja, die komt een heel ouderwets binnen. Je draait hem hier op de radio en je hoort hem in je huiskamer via vinyl.

Carson, Turn You On. Tenminste, die vroeg hem aan. Maak een bruggetje naar de zaterdag. Daar is regelmatig als invaller Dennis Landman. En dan wint hij de wekker op. Zo rondom 11:15 altijd. Ja, dat is de streektelefoon die hij dan... die hij dan samen met Michel Willems over het algemeen bespreekt aan de telefoon. En Dennis die zei, zou je voor mij een lekkere plaat kunnen draaien? Rolls Royce, tuurlijk. Deze is lekker hoor.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

Destiny. Dankjewel Jan voor het aanvragen van deze plaats. En natuurlijk, die drijven met veel plezier hier op Jam FM. Zondagavond dan zijn de Ether en DB.

Dames, speciaal voor jou. Hij komt vanaf vinyl. Anders lukte het niet hier in de studio. Classy Freak. Zo heet het nummer. Het was 1984. Met een lekker krakend vinyl voor. En ik denk dat je het uitspreekt gewoon als Blair. Maar ik weet het niet zeker.

voor een hele goede maak ik een uitzondering. Die komt gewoon voor de rest langs. Maar goed, geen garanties. Zeker smooth en funky hier op Jam FM. Met Left Turno, Out of Sight.

En nu even rustiger aan richting het tijd zijn van middernacht. We gaan nog een paar platen na 12 doordraaien. Onder andere die van Yolanda en Jan. Die komen even na 12 langs in de show. Richting de Quiet Storm. Aletta Adams. Op verzoek van Alice met Tears for Fears. Woman in Chains. Volgende week wederom de Sunday's Classic Request. Alleen dan niet gepresenteerd, maar wel geprogrammeerd.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the quiet storm. The quiet.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Brancheorganisatie VNLOK van de Licht.